Susanne naar Pet en nog FM. Susanne naar Pet, Susanne naar nog FM, 100 megahertz.

0: 바로
1: Manakut pisiaras in Navat, Sekut a seeing it tut in Altrasit, a tatin motu tamasat, Tronia Helfem's corner. Stark, Tamatasuta pitano pam, Susis up to it. Opus, Sudifarafinut, Tetinatumic, at the Raza Suis up to it, in Makut Nunamido. Opus Nehet Kielimi passes around Norwit, in Maloni Tien of Lutit Unger, telephone, 232013. Opus Sida. Kan ook ik kan ook persoon niet het verwachtingen aan het top.
2: Tour de France, tout tous une sexe tué, al fatigué dat top. Nu nog zo'n mensen die dat vinden, hoe dan minder die sexe kort nog staat, maar die na vier, zoek kan die zijn nooit, kan kan ze onder het jong. Apo fiche op toma nu, pisse aan het top per suite, na nog media kanalisie op die zin naki.
3: Nanok FM.